0: Zo, het past er helemaal in hoor. Een lekker zomers nummertje op deze zaterdagmiddag. 20 minuten over 12, 4 juni. Dit is 24 Disco International, formerly 24disco.nl en de Stad Centrale.
1: Goedemiddag.
0: Popweekend is aangezakt bij ons in de Lunchtime Show. Vandaag en morgen tussen 12 en 2 uur. De grootste

Zo, wat waren dat mooie tijden hoor. Ja. Herinnert een beetje aan Cam Kuiper. Aan de tijden in Boelestaven in Noordwijk aan Zee. Aan de Grand. Ja. Heerlijke tijden dit. Electric Light Orchestra. ...1979 en Don't Bring Me Down. Ja, en nu moet er eigenlijk wat komen, maar er komt niks. Waarom niet?

0: Dein Sound, dein Zuhause.
1: Ja, wat krijg je als je de verkeerde knopjes drukt op zo'n zaterdagmiddag? 20 minuten voor 1. Je John Parr, 1985, een van de lekkere hits en St. Elmo's Fire.

0: Pop Weekend. Bij 24 Disco International in de Lunchtime Show vandaag en morgen. De grote pophits uit de jaren 70 en 80. Lieve groetjes van deze kant natuurlijk ook naar Jos en Carla Nolle van Delta Radio in Notter.
1: De hele zomer lang.
2: De hele zomer lang met de beste hits voor jong en oud.
3: Op dit station hoor je jouw muziek. 24 Disco.